Ik heb nog strikken halen. Finn Wolfhard is de goede jong. Tunnels, dat is die nieuwe single. Daar komen we bij een band die het schon immens lang, on en off natuurlijk. En natuurlijk gibt het ook nog mijn sheet voor een aan de band, 1980. Gründungsjahr van Haircut 100. Aber immer geil wird es immer noch, als die Funkenheiz-Single. Come back to me.